En hij vonk aan, aan te leren en zeed, zeilig zijn die am geist om zijn, dan aan je heet dat himmelrijk. Zeilig zijn die treurende, dan aan zal je treist worden. Zeilig zijn die zanftmoedje. Oder zeilig zijn die vriendelijk en bescheiden met anderen omkomen. Die zullen de welt oven. Zeilig zijn die een honger en dorst naar je gerechtigheid hebben, dan die zullen zout worden. Zeilig zijn die zich even anderen erbormen. Over die wordt God zich erbormen. Zeilig zijn die een reine hart hebben, dan die zullen God zijn. Zeilig zijn die de vrede mogen, die zullen God zijn kinder genaamd worden. Zeilig zijn die om je rechtigheidswillen vervolgd worden, dan het himmelrijk is eerd. Zeilig zijn je, van de mensen even je schellen, je vervolgen, om in het willen, en alle hond slaagt het no reden, want dat niet zo is. Ziet vrouw en je treist, dan dat wordt je am himmel goed beloond worden. Dan je rood zo hebben, ze de profeten toe je zaad, die ver je weeren. Je zijn dat zalt op eden, want over dat zalt en je smaak verlist, wer kan dat ware zaltig mogen? Dat is dan te nus te brokken als te foutstiegen mogen, dat mensen daar boven gonen. Je zijn dat licht van deze welt. Dat is onmöglich in de stad te versterken, die op een boog gebuurd is. Kein mensch steekt een lamp aan en bestelt die dan onder een armen. Die wordt dan op een lampenholer gestald, dat door voor allem am huis licht is. Zo loopt ook jun licht voor de menschen schienen, dat ze jun goede woorden zijn en jun vader am himmel door verloven. Denk nicht, dat ik je komen zie Moses in je zaads, en dat wat de profeten je leert hebben te nus te mogen. Ik zie nicht je komen dat er wat zie te brengen, aber te erfellen. Verloot je doorab, zolang aus himmel en eerd stonen, wordt nicht een streek oder punkt van je zaads gestrekt worden, maar dat alle erfeld is. Wann irgendwer dat kleinste gebouw abheeft en de mensen zo leert, die wordt am himmelrijk aus de geringste te stonen komen. Wer die geboten oberhält en leert, wordt groot zijn en am himmelrijk. Dan dit zei ik u, want jene gerechtigheid niet wordt beter zijn en als de schrift geleerde en farazeer er, wo je niemals aan het himmelrijk in komen. Je heb hier, dat today een oude tijd gezegd weer, du zoust niet dood mogen, wer aber doch dood mogen, wordt van je recht komen. Ik aber zei u, wer zich met zijn broeder dol is, is al schuldig voor hem je recht te komen. En wer te zijn broeder zegt, du dauchst nicht, zal voor hem rood gestald worden. Wer te zijn broeder zegt, du raka, is en je voor enthalen vier te komen. Wann du nogmaal toe jijst in een goof te opferen, en die door bifeld, dat din broeder wat je in die haft, dan loot dine goof door ferm al toor liggen en go en merk eerst vrede met dine broeder en dan go en breng God dine goof, God te eren. Zij dat u met dine jene nog schwind op een waag noem je recht, op een reinen kemst, dat die die nicht den rechter even jeft en de rechter die dan om wachtmeister uitlevert en die dan instoppen laat. Ik zei die woordhoofdig door kemst u nicht eruit, wat u dat laatste cent betold hast. Je heb je hier dat door je zegt weer, du zoust de eien niet breken. Ik aber zei u, wer een vroemensch doorab aankijkt dat hij er habe mocht, haft bij zich hem hoort en al met er de eien gebreken. Wann dien reicht het u, die veroorzaakt te zingen, dan riet dat uit en schmiet dat waag. Dat is beter wann du een poort vom lief verlist, aus wann din ganzer Lief an der Haal geschmähte wird. Wann din rechte Hand die verursacht zum Sinnen, dann hakt die auf und schmäht die weich. Dort ist viel besser für die, wann du ein Gelied verlässt, aus wann din ganzer Lief an der Haal geschmähte wird. Jesus sagt hier nu wieder, da wie auch gesagt, wer seine Früh will gohne loten, soll er an Entlotungsschien utschrieben. Aber ik zei u dat we immer zijn vrouw gaan laat, want dat niet door wijn is dat ze eierbrug gedreven heeft, die is door een schuld dat ze een eierbrekerin wordt. En wer zich er vriet, braakt ook de eier.
dann

trygg en alarm en for even nå de andre sid. De gjenge hadde forgeten brot med til nemen, bytte en brot, dat ze en alarm houden. Jesus waren aan versichtig te zijn, en zei ze zullen zich van de Farisea en Herodes ere heef heiden. Zij reden daarvan en een ander zeiden, dat es wil we niet brood metgenomen hebben. Jesus wist wat ze zich onge hielden en zei, waarom red je daarvan dat je niet brood hebben? Kan je nog niet zijn of verstaan? Zijn je nu horten nog zo versloten? Je hebben uren en zijn niet, en hebben uren en hieren niet. En denk je niet eraan, als ik van 5,000 brood breuk, hoeveel kar van kremels hoef je daar? Ze zeiden 12. En als ik de 7 brood van de 5,000 breuk, hoeveel kar van brokken laat je toop? Ze zeiden 7. Hij zei te aan, hoe komt dat, dat je niet verstaan? Ze kwamen op het zeder, en daar brachten ze een blingen maan op arm, en prachten aan den aan te scheren. En hij vond den blingen aan de hand, en leidde hem uit de stad eruit. En als hij hem eerst een uur gespergen, en de hang opgelegd had, vroeg hij hem of hij ergens wat zijn kon. Hij keek op en zei, ik zei mensen, maar die zet het zo als van bijm eraan gaan. Jezus leed hem nogmaals de hang op de uren. Dan gingen hem de uren op en hij kon waren alles klaar zijn. Dan schickt Jezus hem naar huis en zei hij zal niet in de stad en dan gaan en zal dat ook keinem zagen. Dan ging Jezus met zijn jongen naar de dorpen rond om Caesarea Philippi. En hij wees vroeg hij zijn jongen, wie die mensen zeiden dat hij wie? Ze zeiden, je houdt de deeper. Aber einige sahen Elia, ein anderer sahen einer von den Propheten. Hij zeigte an, aber wer sah je, dat ik zie? Peter antwoordde en zeigte an, du bist de Christus. Jesus befohl an streng, dat keinem zu sahen. Dann fang hij an, dat klar te merken, dat de Menschen sehen veel wat lieden moeten, en van de Ältesten en hoge Priester en Schriftgeleerden verschmeten en doodgemerkt worden, en dat hij om 3 waar dat van dood opstonden wordt. Hij zei dit gans vrij en open. Dan nam Peter hem te zien en vond aan hem te beschwichten. Maar als Jezus zich omdraait en zijn jongen aankijkt, beschwicht hij Peter en zei, zei du zo toen dat u hinge mij kamst. Dan die is dat niet om God zijn zaak te doen, maar om mensen eren. En als hij dat volgt met zijn jenge toop no zeker op houd, zeid hij to aan, wer met mij metkomen wil, moet van zichzelf vergeten, zijn kriets op zich nemen en metkomen. Dan wer zijn eigen leven raden wil, wordt dat verlieren. Aber wer zijn leven wegen mij en dat evangelium verlieren wordt zich dat raden. Dan wordt een mens dat helpen, wanneer hij die ganze welt gewinnen wordt, en aan dat zijn ziel kosten wordt. Oder wat kon een mens geven zijn ziel terug te krijgen? Dan wie immer zich met mij en mijn wereld maakt, dit zintelijke, eierbrekerische geslacht schemen wordt, met dem wordt de menschen zijn zich ook schemen. Wanneer hij en zijn vader zijn heerlijkheid met zijn heilige engel komen wordt. En hij zei toe aan, ik zei je de waarheid, hier stonden enige die den dood niet smaken worden, wat zij dat Gottesrijk hebben zijn en kracht komen. Am Saasdeel neem Jezus Petren, Jakoben en Johannen met zich op een hoeren boogen op, waar ze alleen waren. En door ver aan wordt hij met eenmaal gans anders. Zijn kleider worden slak wit, witte als snee, zo wit als die geen wascher op eerden merken kan. Dan kwam Elia met Mozes doorhaan en onderhielde zich met Jezus. Peter zei te Jezus, Meester, dat is goed hier te zijn. Wel we hier 3 boden opstalen, ene van die, ene van Mozes en ene van Elia. Dan ze angsten zich zo dat hij niet wist wat hij zeggen zal. Dan kwam de wolk even aan, zodat ze hem schouten waren. En uit de wolk zei een stem toe aan, dit is mijn leven zijn, dood wat hij zegt. Ze kikten zich voort om, maar zagen 6 keine meer bij aan als bloos Jezus. Als ze van boven afkwamen, bevol hij aan, dat keinem te zeggen wat ze je zijn en houden, wat die mensen zijn wordt van dood

En Marie zeid, mijn ziel looft in haren, en mijn geest freit zich aan God mijn heiland. Hij heeft mij zijn geringe dienstmerken niet vergeten, en van nu aan worden alle geslachten zeigen dat ik gezegend zie. De Almacht, ja, heeft grote dingen aan mij gedaan, en zijn nomen is heilig. Zijn erbormen wordt immer even die blijven die aan verrichten. Hij heeft met zijn oren gewaltige dingen gedaan, en die in het elend gezet, die in zich stolt zijn. Hij heeft harscher van troon gestaan, en die toe eren gebracht die leerstonen. Hij heeft de hongerige goden toekomen laten, op de rikken met laadje heng waar geschikt. Hij helpt zijn knecht Israël en heeft niet vergeten zich op immer en eeuwig over opbrommen en zijn nakomen te erbormen, zoals hij te onze vaders gezegd heeft. Marie bleef bij Elisabeth ongeveer 3 maanden en ging dan verder naar huis. Als de tijd kwam dat Elisabeth een kind hebben zal, bracht zij een zoon ter wereld. Er een obers en er een vriendschap hielden, dat de haar er grote nood bewezen houdt en vrijde zich met haar. Am 8e dag kwamen zij dat kind te besnijden en wollen hem nog zijn vader Zacharias vernemen. Dan vermuilt zijn moeder zich en zei, nee, die zal je houden heten. Zij zeiden toe haar, du es je en dien vriendschap keiner die die nomen haft. Dan mogen zij zijn vader tekens ver om uit te vingen waar hij die nane wil. Hij vordert zich wat om schrijven en schrijft, zijn nomen is Jehoon, en ze wonderde zich waarom. Dan ging hem plotseling dat muil op, en zijn tong weer los, en hij kon reden en loofde God. Dan kwam de vorcht over allem die door hem woonden, en alles wat er weer gezegd worden, kregen zij en de Judeische borgländer te horen. En alle die dat hielden, lieten zich daar te horten gaan en zeiden, wat wordt dit voor een kind zijn? Dan God zijn hand weer bestemd over hem. Dan kwam de Heilige Geest over zijn vader Zacharias. Dan zei die een profetischen zijn zo. Je zegend is Israël er God en haar, dan hij heeft zijn volk Israël bezocht en geraad. Hij heeft ons uit zijn knecht doof zijn huis met een gewaltige heiland verzorgd. Zoals hij ons uit alle tijden her, der ik zijn heilige profeten had zaaien laten. Dat wij van onze vriend en al die ons huizen zullen geraad worden, om de genood aan ons te bewijzen die hij onze vaders versproken had en zijn bond niet vergeten wordt. En dat hij onze vervader Abraham en daarop geschworen had, dat hij zijn verspreken houden wordt en ons van onze vriend raden, dat wij arm ohnen vorigt, zolang als wij leven, en heiligheid en gerechtigheid deinen kennen. En du, kind, wordt in allerhechsten zijn profeet genaamd worden. Dan du wordt in haren voorabgonen, om den waagrijd te mogen. Du wordt in den volk zijn, dat ze door kennen geraad worden, wan aan die zinden vergeeft worden. Der God zijn leeftolie der bormen wordt de morgens zon van hemel even ons opgonen, even die toeschenen die onge de dodeswolk am diesteren zetten en onze feit op den vredensweg en opstieren. En dat kind was en wordt stork am geist en hij bleef in de wildnis, wat hij voor een dag kwam zich Israël ver te stalen. De keizer Augustus beveel te zijn tijd dat al zijn mensen zullen getaald en am taaksregister en geschreven worden. Dit weer dat eerste maal dat die mensen getaald worden en passeert als Quirinius de regentschaft in Syrië houdt. En in jeder moest doorgaan gaan waar hij geboren weer en zich door inschrijven laten. Jozef woont in Nazareth en Galilea en moest dan naar Bethlehem en Judea gaan, wil zijn stamvader, de koning doof, door geboren weer. Jozef neemt Marie met, die hem aanvertrouwd weer en al een kind in hem horten droeg. En groot werd zij in Bethlehem weer en kwam de tijd dat zij dat kind ter wereld brengen moest. En ze bracht er een eerste zoon ter wereld, wekkeld hem in winkelen en leed hem in een voederkrib, dan hem gasthuis weer geen ruim te vingen. En de jagend werden die nacht schoophoord op een stap en werkten even ihre feiwirtschaft. En plotseling stond in haren zijn engel ver aan en God zijn heerlijkheid

dat Am an so daar dag, dat an doch ne grote angst iwer kam. Aber die Engel seht to die Horde, sie solle sich nicht verrichten. Dann horicht. Ich bring you ne gode, grote Freude norecht, wo to sich alle Menschen freie worden. You as diese Nacht en doft in de Stadt, de Heiland geboren, de Haar, Christus. En am Ute fingen auf dat so es, wo je do ein Kind fingen dat in Wingland en je wekkelt es en in de Foderkrab legt. Dan stunden bij den einen Engel plötzlich ne grote Schor Engel en loofden Gott en zungen amt to ehren en seden, je eert sie Gott am höchsten Himmel en vreed voor de Menschen op Erden, an die hij zijn gefallen haft. En als die Engel war dat trägen Himmel fuhren, seden die hoort einer zum anderen, da wel wie nu voort nu Bethlehem gonen en de Geschichte on je zieken, die de haar ons haft weiterloten. En ze spoden zich dat ze haan kämen en vongen Jozef en Marien en dort ook dat kind dat werkelijk aan de krab lag. En als ze dat kind gezien houden, vertaalde ze alle maan wat aan van dat kind weer gezaagd worden. En alle die dat hielden, wunderde zich door even wat de schoop hoort aan te vertalen houden. Marie overleed zich ieder woord te horen gonen en dacht door even no. De hoort gingen waar dat treeg en loofden en verhaarlichten God voor alles wat ze geheerd en gezien houden. En dat het kracht zo gewaast weer als aan weer gezaagd worden. Am 8 uur moest dat kind besneden worden, en hij kreeg zijn nomen, Jezus, groot zo als de engel dat bevolen houd, nog eie Marie am druur. En als de eerst nog 33 uur te ere reinjung thuisje bleven via, zoals Moses in Jezaats verschreef, brachten de elderen dat kind naar Jeruzalem num tempel, om arm aan God te evergeven. Dat Jezaat zegt, jeder eerste jong die ter welt kämt, zal den haren als heilig evergeeft worden. En ze willen den haren ook een opfer brengen, zoals dat Jezaat dat verlangt. Een paar turtelduven, oder een paar jonge duven. In Jeruzalem woont dan een man, die heet Simeon. Dat wie een vrome man, die God verrichten deed, en daar nu luurt, dat Israël er heiland komen zal. Simeon houdt den Heiligen Geist, en die houdt aan je gezegd dat hij Israël er een Messias nog met zijn eigen uur zijn wordt, eer hij gestorven wordt. Dan ging hij van Geist gedrongen in tempel en aan. Als de elden dat Jezus kind door aan brachten, zo als aan verje schreven via, dan neemt Simeon dat kind op zijn arms en loof God. Hij zegt haar, du hast dien verspreken geholen. Nu laatst du dienen deiner im Frieden sterven. Nu haben meine Uren dienen Heiland gesehen, den du für alle Menschen hergestellt hast, ein Licht, die Heiden die Wahrheit zu bringen, eine Herrlichkeit für dein Volk Israel. Josef und Jesus, seine Mutter, wunderte sich durch Eva, was Simeon von dat Kind zu sein haut. En hij geeft aan zijn zegen en zei te Marien, Jezus zijn moeder, dit kind is daartoe bestemd dat er aan in Israël vele worden te faul komen en ook dat vele er aan worden opgerecht worden. Hij wordt een teken zijn waar vele worden door jegen reden en ook dat die ene zeil wordt een schweet gestoken worden dat het van een dag komt wat vele mensen hem horen denken. Im Tempel wird dann auch gerodene Prophetin, Auna, Faniel, seine Tochter, die stammt von Assur her. Die wird als sehr alt, 7 Jahre, wie sie befreit warst, und wird nun als eine Weltfrüh von 84 Jahre alt. Die alte Früh verleiht den Tempel nicht, die bleibt dort Tag und Nacht und dehnt den Haar mit Fausten und Beden. Die traf dort dann auch alle an. Dan dankt de God en vertaalt van haren Jezus te alle maan en Jeruzalem, die nu dat heil luurden. En als Jozef en Marie alles gedonen houden wat God zijn gezaad verlangt, gingen ze terug naar huis naar Galilea, naar haar ene stad, Nazareth. Dat kind was groot en sterk en weer zeer klug, en God zijn genood weer met hem. Zijn elderen reisden alle jaren naar Jeruzalem ten Oosterfast. Als hij 12 jaar oud was, gingen zij zoals gewoonlijk naar Jeruzalem ten Oosterfast,
als dat fast Eva weer an seine Hüs gingen, wird de Jesus jung in Jerusalem gebleven, ohne dat Josef und Marie dort wisten. Sie dachten, die wir in ihre Gesellschaft und reisten den ganzen Tag, ehe sie mag ihre Freund und Freundschaft anfangen, nur dem Jung zu sehen. Und als sie am nicht fangen, gingen sie träg nach Jerusalem, am dort zu sehen. Am drei Dörr fangen sie am im Tempel mit der Lehrer am Arm, und dort hei nur an Horcht und Fröhren stahl. Und alle, die am Heden, wunderte sich, wo hei alles verstund und beantwortet. Als sie ihm sagen, wüsste sie nicht, was sie davon denken sollen. Und seine Mutter sagt zu ihm, Sehn, warum hast du uns dit angedonen? Kicke mal, dein Vater und ich haben die uit Angst gesagt. Hei sagt zu ihm, warum sagt ihr nur mich? Wisst ihr nicht, dass ich an mein Vater sein Haus sein muss? Aber sie verstanden nicht, was sie damit meint. Dann ging sie mit an mit, und sie kamen nach Nazareth, und sie gehorcht und wir an unja Don. Marie leidt sich all diese Werte hort und gönnen und vergaut ihn nicht. Und Jesus war's ab und nahm Tau und Weisheit, und Gott und Menschen hauten gefallen an ihm. Als Tiberius am 15. Jahr als Kaiser regiert, haut Pontius Pilatus die Herrschaft in Judäa und Herodes in Galiläa und sein Bruder Philipp über Iturea und Trachonitis und Lysias regiert über Abilene. Und als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, kam Gott sein Befehl an Johannes, Zacharias ihn sehen in der Wildnis. Und er ging an alle Gegenden am Jordan und predigt. Bekehrt you und lot you deipen, dann wird Gott you de Sünden vergeben. So aus dem Propheten Jesaja sein Buch geschrieben steht, durch Recht wer eine Wildnis, mögt den Wachreit vor unseren Haaren, mögt vor armen Glicken Stech. Die Lechte sollen alle gefällt und die Boi in Humpels utgelegt worden. Die kramme Wehe mögt in Glick gemögt worden und die Ruche Wehe glaut gemögt. Und die Welt soll Gott seine Radung sein, die für alle Menschen ist. Die Menschen kämen beim Schauer sich von Johannen deipen zu loten. Hei aber seht an, je Schlangenbrudsel, wer haft ju geworden, Gott seine Recht in dem Weg zu kommen? Sorgt so, dass je ju erst abrechtig bekehren und fangt nicht an zu sagen, wir haben Obrommen aus Foda. Denn ich sah ju, Gott kann Obrommen uit diese Steine king erschaufen. Die Axt liegt bei der Baum an der Warteln red. Und darum wird jeder Baum, der nicht gute Frucht reicht, aufgehakt und am Vier geschmeten. Die Menschen fragen am, wat soll wie daunen? Ja, hauen sie zu an, wer zwei Salz Kleider haft, soll dem eint geben, der keine haft. Und wer zu eten haft, soll dort kracht so mögen. Dann kämen die Taxkollekte, sich deipen zu loten und fragen, Lehrer, was soll wie daunen? Hei seht an, kollekt nicht mehr, als dat je Satz verlangt. Dann fragen am die Soldaten, und was soll wie daunen? Hei seht an, nehmt keinem mit gewollt Geld auf, und dort keinem falsch beschuldigen, und sie zufrieden mit ihnen Lohn. Will die Menschen damit rechnen, dort Christus kommen wird, wunderte sie all auf Johann, die ablenkt wir. Johann seht zu an alle, ich deib du mit Wotter. Da wird aber einer kommen, der stärker ist als ich, gegen dem ich dort nicht wird sie, dass ich am die Show ablese. Der wird du mit den Heiligen Geist und mit vier deiben. Er haft seine Schmiedschäffel in der Hand und wird seine Draschflur gerindlich reinigen. Den Weid wird er am Specker bringen, und das Spree am Vierschmieden dort niemals utgeht. Er ermohnt die Menschen noch durch verschiedene andere Warnungen und predigt an dort Evangelium. Als Johann Herodesen den Viertelherrscher dort verhält, dort er sein Bruder Philipp seine frühe Fried haut, und wer ihn all dort erreicht, dort er gedonen haut, lädt er boven all dort noch Johannen entstoppen. Als das Volk ist alle gedeibt wir, wird Jesus auch gedeibt. Und als er bet, mögt der Himmel sich ob. Und der Heilige Geist kam in körperliche Gestalt herauf und sah sich ab am so aus ne Düv. Und der Stern vom Himmel seht, du bist mein Leber sehen, mit dem ich sehr zufrieden sie.
Jesus selbst war ungefähr 30 Jahre alt, als er seinen Dienst anfing. Sie hielten ihn alle für Josef seinen Sehen. Ein Sehen von Eli, ein Sehen von Matthat, ein Sehen von Levi, ein Sehen von Melchi, ein Sehen von Jana, ein Sehen von Josef, ein Sehen von Matthatia, ein Sehen von Amos, ein Sehen von Nahum, ein Sehen von Elsi, ein Sehen von Nangi, ein Sehen Matt, ein Sehen von Matthatias, ein Sehen von Semai, ein Sehen Josef, ein Sehen von Judah, ein Sehen von Johannen, ein Sehen von Reza, ein Sehen von Zerubabel, ein Sehen von Zealtiel, ein Sehen von Neri, ein Sehen von Melchi, ein Sehen von Adi, ein Sehen von Kusam, ein Sehen von Elmadam, ein Sehen von Herr, ein Sehen von Jesus, ein Sehen von Eliezer, ein Sehen von Joram, ein Sehen von Matthat, ein Sehen von Levi, ein Sehen von Simeon, ein Sehen von Judah, ein Sehen von Josef, ein Sehen von Jonam, ein Sehen von Eliakim, ein Sehen von Melia, ein Sehen von Menam, ein Sehen von Matatan, ein Sehen von Nathan, ein Sehen von Doften, ein Sehen von Jesse, ein Sehen von Obed, ein Sehen von Boas, ein Sehen von Salma, ein Sehen von Nahason, ein Sehen von Amenidab, ein Sehen von Ram, ein Sehen von Hezron, ein Sehen von Peres, ein Sehen von Judah, ein Sehen von Jakob, ein Sehen von Isaac, ein Sehen von Obraumen, ein Sehen von Tara, ein Sehen von Nahur, ein Sehen von Zeruk, ein Sehen von Regu, ein Sehen von Peleg, ein Sehen von Eber, ein Sehen von Zala, ein Sehen von Kenan, ein Sehen von Arphaxad, ein Sehen von Sem, ein Sehen von Noah, ein Sehen von Lamech, ein Sehen von Methuselah, ein Sehen von Henoch, ein Sehen von Jerad, ein Sehen von Mahalalel, ein Sehen von Kenan, ein Sehen von Enos, ein Sehen von Seid, ein Sehen von Adam, der von Gott kam. Dann kam Jesus voll vom Heiligen Geist vom Jordan trig und ward vom Geist in der Wildnis geführt, wo er 40 Tage vom Diebel versorgt ward. Er aut an die Tage nicht, und aus der Eva wird ein Hunger da. Der Diebel sagt zu ihm, wenn du Gott sein Sehen bist, dann gebet diesen Stein Brot zu werden. Jesus sagt, das steht geschrieben, ein Mensch schläft nicht bloß von Brot, aber von alles, was Gott geredet hat. Dann nimmt der Diebel ihm auf einen höheren Bogen ab und lädt ihm einen Augenblick alle Königreiche in der Welt seinen und sagt zu ihm, die, wo ich die alle mit Macht und Herrlichkeit taub geben, dann die sind mir gegeben worden, und ich kann dir dem geben, wem ich will. Und wenn du mich anbeten wirst, ist das aller dient. Jesus sagt, das steht geschrieben, du sollst selbst keinem aus Gott deinen Herrn anbeten, und einzig arm sollst du dienen. Dann brachte der Diebel arm nach Jerusalem und stellte am auf der höchste Tempelspitze und sagt, wenn du Gott sein Sehen bist, dann spring von dort herauf. Dann da steht geschrieben, er wird seine Engel befehlen, die zu bewahren. Die werden dir auf Hängen drücken, dass du die de Feit nicht an einen Stein stehen wirst. Jesus sagt, du hast gesagt, du sollst Gott deinen Haaren nicht versiegen. Als der Diebel mit all seinen Versiegungen derich wird, verleiht er ihm, bot die nächste Gelegenheit. Jesus kam an den Heiligen Geist seine Kraft trägt nach Galiläa und hat nicht spreit sehr schwind durch die ganze Gegend. Er lehrt in ihre Synagogen und alle Mann lobt ihm. Dann ging er nach Nazareth, wo er abgewachsen war, und am Sabbat ging er in die Synagogen, und so als er dort gewarnt war, und stund ab, am Wort zu lesen. Und am Wort den Propheten Jesaja seine Schrift gegeben. Und als er das Buch aufmüht, fängt er das steht, wo so geschrieben steht. Den Herrn sein Geist rührt ab mir, denn er hat mich gewählt, die Arme das Evangelium zu predigen, und geschickt, die mit dem gebrochenen Hort zu heilen, die Faustgenommenen zu predigen, dass sie frei und los sind, und die Blinde, dass sie seinen können, und die frei zu stahlen, die unerdreckt sind, und zu sagen, dass Gott sein Gnaden gekommen ist.
Dan mylk het dat byk tou, en geeft in dena dat trig en zaad zich dool, en alle maand en zine gog kikt no aan. En hij zei to aan, vandaar is dit passiert, zo als je je hier hebben. Ze geven hem alle recht en wonderde zich over de zelig merkende weer die hij reed, en zeiden, is dit niet Jozef zijn zoon? En hij zei to aan, je worden mij bestemd nog dit spreekwoord verholen. Dokter, help die zelst. Wie hebben je hier wat du en Kapernaum voor grote dingen doen hast? Nu doe je hier thuis en diene staat ook. Hij zei wieder, ik zei je de waarheid. En profeet wordt thuis en zijn staat keimol opgenomen. Ik zei je dit. Door weeren to Elia zijn tijd veel weet vroeger en Israël als de hemel 3 jaar en 6 maanden versloten weer, en even dat ganse land een grote hongersnood keim. En doch wordt Elia nog geen weet vroeger geschekt buiten ene en Zarepta en Sidon. En door weeren in Israël to Elisa den profeet zijn tijd veel uitzeltje. En van die wordt geen gereinigd buiten na iemand van Syrië. En die aan de schoel waren, worden alle vlammen dol als ze dat hielden. Ze stonden op en juren aan met de stoute ruut en nemen aan nu een steilen afgrond op een boy, op den de stout stond om aan vandoor erop te schmieden. Maar hij ging midden derig aan en ging zijn weg. En hij ging naar Capernaum, de stout in Galilea, en leed aan door om Sabbat. Ze wonderde zich over zijn leer, dan door weer een kruif doorhingen. En de synagoog weer een man van dievel bezeten met een onreinen geest, die schreef zo luid als hij kon, en zei, Lood ons toch, wat hab wie met die Jezus van Nazareth te doen? Beste u komen ons in de grond te brengen? Ik weet wer du bist God zijn heilja. Jezus bevol hem streng stel te zijn en uit den maan eruit te komen. De dievel schmeet den dool voor alle mensen en voer eruit, ohne hem schoden te doen. En er kwam alle naar voren en zeiden onder zich, wat is aan deze mens zijn weerd van de kracht? Met macht en gewalt gebidt hij de onreine geesten en de voren eruit. En wat hij gedaan heeft, wordt in een ganse jaar rondgereed. Jezus verleidde de synagoge en ging bij Simon om huizen in. Simon zijn schwiermutter leidt een zeer hoge feber en ze bouwden Jezus er te helpen. Hij ging en bekt zich even er en daar zijn gebeden het woord, verleidt er dat feber. En ze stond voort op en bedeind aan. Als de zon onderging, brachten de mensen alle hand kranken naar Jezus. Hij leidde jedem de hang op en heilde aan. En er kwamen uit veel mensen dievels eruit en schreeuwen, du best God zien zijn. Hij aber beschwicht die en geeft die niet de gelegenheid te reden, wil die wisten dat hij Christus weer. Jegen morgen ging Jezus nog een eenzame steed, die mensen overzachten zich arm, en als ze door hen kwamen waar hij weer, verzachten ze arm door te houden en niet laten weg te gaan. Hij aber zegt, ik moet ook nog naar andere steden gaan, dat evangelium van God zijn rijk door ook te predigen. Dan dat is waartoe ik gekomen zie. En hij hield aan, in de synagoge in Judea te predigen. Einen dag, als Jezus am zee Nazareth stond, en dat volk zich am arm drängt, dat Gottes woord te heren, zag hij 2 boots am eiver stonen, während die Fischer ihre Naats waschen. Hij stieg in dat ene boot in, dat Simon zijn weer, en zei, hij zal een engstje van eeuwen opvoeren. Dan zat hij zich dol en leerde de mensen van uit een boot. En als hij ophield met reden, zei hij te Simon, voor en op wordt het diep is en lood de naad erop te vashen. Peter zei te hem, meester, we hebben de ganse nacht schwoer geschaft en hebben nust gekregen. Ober een doen, want du zo zeist, dan lood ik dat naad erop. En als ze dat deden, kregen ze een grote schoof vers, zodat er een naads aanvangen 2 te rieten. Dan vangen ze er een partner in andere boot, dat die aan zullen komen helpen. En die kwamen en ze houden de boot bij zo vol, dat die aanvangen onder te gaan.
als Simon Peter dort sah, fall he op knieën voor Jezus en zeid, haar, go van mij weg, ik zie een zin ja mensch. Dan he en de andere, die met hem waren, stonden over de mausen fest, die ze gekregen houden, en groot zo ook Jacob en Johan, ze bedeer zijn zeens. Simon zijn partner. En Jezus zei te Simon, vercht die nicht, van nu aan wordt u mensen geriepen. En als ze er boots dan je land houden, verleiden ze dat alle en gingen met haar met. En dat neemt zich zo ram, als hij in de gewaste stad weer, kwam door een uitzeltje man en zag Jezus en val verarm op hem gezicht en zijn haar, want du west, du kost mij reinigen. En hij straakt zijn hand uit en schiet hem aan en zei, dat word ik donen, en plötzlich weer zijn uitzelt weg. En Jezus verbood hem dort irgendwem te zijn. Aber hij zal gaan en zich den priester verstalen en als een getekenis van zijn reinigung een opfer brengen zoals Moses bevolen had. Aber dort niets van wat hij gedonen had verspreid zich bloos zo veel meer. En de mensen kamen bij hem schover om te horen en van ihre krankheiten geheeld te worden. Aber Jezus ging vurken voor zich alleen om te beden. Einen Tag, als hij leed, zeiten am Pharisäer en Schriftgeleerde, die uit alle Dorpen en Galiläa en uit Judea en Jeruzalem gekomen waren. En Gott seine Kraft stond am de hand, die Kranken te heilen. Dan brachten welke Männer een gelähmden Mann op een Bad, den sie versuchten, een Ende te brengen en ver Jesus hand te leien. Aber als sie keinen Weg fungen, am een Ende te brengen, wilde so veel Menschen waren, stiegen sie op dem Hüsen op en leden de Tielen te zien en leiden am het Bad taub medden mankem Volk ver Jesus erauf. Als hij ihren Glauben sagt, seht hij to den Mann, Mensch, die sind deine Sünden verjeft. De Schriftgeleerden Pharisäer fangen an, darüber nur zu denken und sehen, wer ist dit, der da Gottes lasterlich redt? Wer setzt aus Gott kaum Sünden verjeven? Aber aus Jesus ihre Gedanken morgt, seht he to an, zu wat ha je so ne Gedanken am Horten? Wat ist leichter zu sagen, die sind deine Sünden verjeft, oder zu sagen, steh up und go? Aber dort je weten kennen, dort die Menschen sehen, ob ihr denn die Kraft haft, Sünden zu vergeben, seht he to den gelähmten Mann, ich sei die steh ab, nimm den Bad in gone Hüs. He stund plötzlich veran ab, nimm sein Bad ab, dort he lag, jink no Hüs und loft Gott. Alle Mann staun dort Eva, und sie loften Gott. Anne, wir käm auch ne Furcht, dort sie sehen, wir haben von der Büte gewöhnliche Dinge gesehen. Als dit even weer, ging Jezus eruit en zag Levi, een taxcollector, en zijn taxboot zetten. Jezus zei te hem, kom met mij met. En Levi stond op, verleed alles en ging met. Dan reed Levi bij zich in huis een grote gastmaaltijd uit, en daar waren een grote schoof, taxcollector, en nog andere die met hem toep hadden. Aber de schriftgeleerde en Pharisäer grunsten door even, te zijn jinge en zeiden, waarom doe je met taxcollector en zender toep eten en drinken? Jezus zei te aan, de gezonde brokken den dokter niet, den brokken moet de kranken. Ik zie je komen de zender aan te sporen en om te keren, en niet de gerechte. Zij zeiden te aan, je houdt zijn jinge fausten en beden vurken, en zo ook de Pharisäer ere, over die jinge eten en drinken. En hij zei te aan, kan je den brieg om zijn vriend wat doorbrengen, dat de fausten, zolang als de brieg om bij aan is? Aber de tijd wordt komen, wanneer de brieg om eerst wordt van aan waargenomen zijn, dan worden ze fausten. Dan reed hij toe aan dergen gelijknis. Keine neid en niet kleed, zeg op een oude ten op, wie dan redt hij dat niet en twee, en dat niet vlek paust niet op dat oude en op. En er jit ook keiner nieuwen wien en oude wienladers in hen. Van die nieuwen wien worden de oude laders opplaatsen en in wien verkwedden en de laders weer verbrokt. Op een nieuwe wien moet een nieuwe laders gegoten worden. Dan blijft beides goed. En wer oude wien gedronken haft niet voort en daarst nog nieuwen. En hij zegt de oude is beter.
Dat neemt zich zo om dat Jezus in een zalbertertje je treedvlekken jink en zijn jenge plakken zich oren en rubbelden die met de heng uit en oudten de kiena. Een je fariseer vroegen, waarom doe je om zalbert, wat je in dat je zaad zes? Jezus zei te aan, heb je niet geleest wat dooft en die met hem weeren, deden als zij hongerig weeren? Wo hij am Gottes huis jink en dat brood oud dat God je weet weer, en ook die geeft die met aan weeren, dat wie je in dat je zaad, dan dat brood weer bloos voor die priester te eten. En hij zei toe aan, die mensen zijn es ook haar even den Sabbat. Aan een ander Sabbat ging hij in een synagoge en een leed. En daar wie een man, dem de rechte hand verdreigd weer. En de schrift geleerd en fariseer, posten zeer genijf op nu arm te zijn of hij am Sabbat heile wordt. Ze zachten nu een oorzaak om te beschuldigen. Hij aber wist wat ze dachten en zei tot den Mann met de verdrehte hand, sto op en kom her. Hij stond op en keim nu fern. Dan zeet Jezus te aan, ik wil je eind vreuren. Wat dorf einer am Sabbat doen, goudet oder schlachtet, menschen leven raden oder verdorven. Jezus kijkt aan alle ogen en zei tot den Mann, strak deine hand uit. Hij deed dat. En zijn hand weer zo gezond als de andere. Zij hebben weer een dol, genoeg raag te even, en rood schlugden onder een ander, wat zij met Jezus doen willen. En die tijd ging Jezus een dag in een boy te beden, en hij bracht de nacht toe om gebed te God. Samarius roept hij zijn jongen naar zich, en wil zich uit aan 12, die hij apostel naand. Simon, den hij Peter naand, zijn broeder Andres, Jacob en Johan, Philip en Bartholomeus, Matthias en Thomas, Jacob, Alfeus zijn en zijn, en Simon, Zelotes genaamd, Judas, Jacob zijn en zijn, en Judas Iscariot, die hem verroden deed. Hij ging met aan erop en stond woord gelijk weer met een schoof van zijn jongen, en ook een grote deel mensen van Judea en Jeruzalem en van Tyrus en Zeden, die al meer liggen, die je komen weer aan te heren en van ere krankheden je heel te worden. En ook zonen die van andere in de geesten je kweeld worden, en die worden je heeld. En die mensen proefden aan alle aan te scheren, dan van aan keem de kracht die aan alle heeld. Hij kijkt zijn jongen aan en zei, zelig zij je arme, dan dat Gottes rijk es juunt. Zelig zij je, die nu hongeren, dat je zullen zout worden. Zelig zij je die nu hielen, dan je worden lachen. Zelig zij je, want de mensen die om de mensen zijn, zien het halven halsen, versteten, beleidigen en een slechte nomen geven. Dan ziet vrouwen springt uit vrede, dan am hemel wordt je loon groot zijn. Dan dat is wat je nu voorderste profeten ook toe je zaad hebben. Aber wij je, die door rijk zijn, je hebben je een troost al waag. Wij je, die nu vol en zout zijn, dan je wordt hongeren. Wij je, die hier lachen, dan je worden treuren en helen. Wij je, van alle man goed van je reed, dan dat is wat je nu voorders van de valse profeten deden. Aber ik zei te je, die me heren, hebt je een vriend leef, en dood die goede die je halsen, zegen die je vliegen, en bid voor die je beleidigen. En wer die op een baag slijt, dem hol die ander ook aan. En wanneer die weer de jaak waag neemt, dan jaf am ook dat haamt. Wer die am wat prachert, dem jaf dat. En wanneer die weer dat dien je waag neemt, dan vader dat niet treg. Dood je rood dat voor ander, wat je ander wilde wensen voor je te doen. Wat heb je van een dank te ver, wanneer je die goed zendt, die je goed zendt? Dan die zenders en ere leef hebben ook goud. En wat heb je van een dank doorver, waar je die goede tonen, die je goede tonen? Dan dat tonen die zender ook. En wanneer je die leen, van die je dat rekenen terug te krijgen, wat heb je van een dank doorver? Dan de zender leen andere zender ook. Van deze rekenen kracht te veel terug te krijgen. Oba, heb je een fiend leef? Dood goudet en liet, door wo je nust rekenen trek te krijgen, dan wordt je loon groot zijn, en je worden in alle hechsten zijn kinger zijn.
dan hij is tot de ondankbare bezewichter ook goed en vriendelijk. Daarom ziet barmhartig, groot zoals je vader barmhartig is. Doet niet rechten, dan word je ook niet gerecht worden. Verdampt anderen niet, dan word je ook niet verdampt worden. Vergeeft en je wordt vergeeft worden. Geeft en je wordt een gouden moot, dol je direct, toop je scheddert, een eeuwig val en een schoot je geeft worden, dan met die moot, die je van andere broeken, wordt je ook toe je mee te worden. En hij reed toe aan der geen gelijknis. Kan een blinge en blingen leiden? Worden die niet bij de groven en invallen? Een leerling stijt niet even zijn een leraar. Aber wer uitgeleerd is, wordt zo zijn en als zijn leraar. Waarom zetst du den Splatter en den Bruder zijn uur, en zetst den Balken nicht en den eigen uur? De wo kaust du to den Bruder sein, Bruder, lot mi die den Splatter uit dem uur nemen, wann du den Balken en den eigen uur nicht zetst. Heichler, trag die erst den Balken uit den eigen uur uit, dan wirst du beter zijn kennen, den Bruder den Splatter uit dem uur te tragen. Dan een goede boom draagt niet slechte vrucht, en een slechte boom draagt niet goede vrucht. Jeder boom is aan zijn vrucht te kennen. Einer plekt niet vijen van distelen, oder wijndruven van een brombeerbosch. Een goede mens wordt uit dat goede en zijn horten opgespekkerd, goede voor een dag brengen, en een slechte mens brengt van dat slechte en zijn hort opgespekkerd, slechte voor een dag. En wovon dat hoort vol is, reet dat muul. Waarom naan je mi haar, en donen doch nicht wat ik u zei? Ik wou je wezen met wem die te vergelijken is, die no mi kemt, en heet wat ik zei, en dat dan ook deed. Die is met een mens te vergelijken die een huis buurt en diep wat op een steen groef om den grond door en op te laaien. Als dan een huur woord ik heim, reit de stroom num huis op touw, en kon dat ober nicht bewegen, dan dat stond op een steengrond. Wer ober heert en dat nicht deit, die is met een mens te vergelijken, die zijn huis ohnen grond op de eerd buurt, en de stroom reit zich door naun, en het huis val bol touw en de schoden weer groot. Als Jezus de menschen alles gezegd houdt wat hij wil, jink hij nu Kapernaum. En een officier zijn knaag, den hij veel reken, lag doodskrank. Als hij van Jezus hield, schekt hij de Joodse eltersen aan te beden, haan te komen zijn knaag gezond te maken. Als de ene Jezus kwamen, pracherde ze aan, op eerens en zeden, die is het weet dat hij dat voor hem deist, dan hij haft een leef voor ons volk en haft ons een schoel gebuurd. En Jezus ging met aan met, en als ze eerst niet te wiet af van huis weeren, schekt de officier vriend om te zeggen haar, bemerk die niet wieder, dan ik zie het niet weer dat du on je mijn dag kemst. Daarom heb ik mij niet weer geacht zelfs naar die te komen, aber zei du bloos dat woord, dan wordt mijn knaag gezond worden. Dan ik zie zelfs den man, die de regering on je doen is, en heb soldaten on je mee, en wanneer ik te eenem zei, go, dan geit die, en te anderen kom, dan kemt die. Wanneer ik te mijn knaag zei, doe dit, dan deit die dat. Als Jezus dit hier, wundert hij zich even aan, en draait zich naar de menschen en zegt, ik zei u dit, zo'n geloven heb ik niet gemol in Israël gevonden. Dan kwamen die mannen die geschekt weer een trigen om huis, en zagen dat de kranke knaag gezond weer. Bald erop ging Jezus naar de stad, na in genaamd, en zijn jinger en een schoof andere mensen kwamen ook met. Als hij naar de noem stadspoort kwam, droegen ze rood en dode mensen uit. De mutter en weetvrouw er een eentje zien, en uit de stad kwamen een schoof mensen met er. Als de haar er zag, jammert am dat even er en zeid, hiel nicht. Dan ging hij aan en leed zijn hand op het zorg en de dreier stond stil. Dan zei hij, jonge man, ik zei die, sto op. En die daar weer dood was, recht zich op en vond aan te reden. En hij geef de mutter er een zin. Dan even kwam allem de heilige eervorcht en ze loofden God en zeiden,
En je ons as een grote profeet op je stonden. En God is gekomen zijn volk te helpen. Dit nieuws van Jezus spreidt zich over gans Judea en alle omgeënden. Dan vertaalden Johan zijn jingen aan alles wat vergevallen via. Dan roept Johan twee van zijn jingen en schekt die naar Jezus en leidt aan vreuren of hij die weer die er komen zal, of zal wie nog een ander luren. Als die mannen hand kamen, zeiden zij, Johan de Doper heeft ons geschekt die te vreuren of du de best die er komen zal, of of wie nog een ander luren zullen. De tijd heilt Jezus rood veel van ere gebreken en pleuren en van deze geesten, en heilt vele blingen, de uren dat ze zijn kunnen. Dan zegt Jezus aan, God zag je honen wat je zijnen en je heet hebben. De blingen zijnen, de lome gonen, de uitzeltje worden rein, de dove heren, de doden stonen op, en de arme wordt het evangelium gepredigd. En zelig is die zich niet even meer ooit. Als die van Johannen geschekt eerst waag werden, vond hij aan tot de mensen van Johannen te reden. Als je in de wildnis aan gingen, wat reken je te zijn? Een schelproer met dat de wind hanen herweid? Op een wat ging je kicken? Wil je een maan en fijne wieke kleider zijn? Kijk de mol, mensen en dieren kleider, die de huur herleven, zijn hem kennishaft te vingen. Op een wat ging je kicken? Een profeet? Jo, en ik zei u, nog meer als een profeet. Dit is die van dem het geschreven staat, kijkt. Ik word die mijn een engel voorop schekken, die door den waag voor die reed mocht. Dan ik zei u, dat je honde deeper en je later profeet is als ergens zest weer van een vroegmens geboren. En doch is de kleinste in Gottesrijk geraten als hij. En al die mensen, zowel de taxcollector die Jezus hielden, jeven God draagt, en ze houden zich met Johan zijn doopt diepe loten. Ober de fariseer en schriftgeleerde deden God zijn rood voor aan zelfs verachten en leidden zich niet van hem diepen. Met wem kan ik die mensen van de oude dag vergelijken? Waar liggen die haan? Die zijn zoals kingen die op een marktplaats zetten en een tom anderen schreeuwen. Wie speelden de fluit en je dansten niet. Wie zongen kleurgeleider en je hielden niet. Dan je hande deeper keem en oud nicht brood en dronk nicht wien, dan seht je de houden dievel. De menschen sehen, als je komen en aat en drinkt, en je zagen, kijkt en freter en wiensüber, de taxcollector en zinder erfremd. Aber weisheit wordt van al ere kinger gerecht voor dich. Dan lood einer van de Pharisäer am en met am toep te eten. En hij ging bij den Pharisäer am huizen en zat zich am dersch. En die staat wie een vrouw die in zinden leeft. Als die dat antwoord dat Jezus bij den Pharisäer am huis am der zat, bracht zij een glas vol dierenzalf eil. Ze ging hingen, am stonen en hiel en funk aan am met ere tronende feit te wauschen en dreide met ere hoor. Ze kost am de feit en goot am de eil door Eva. Als de Pharisäer die am engelot houd dit zag, zeed hij tot zichzelf, want des man een profeet wie, wordt hij weten, wer en wat dit van de zin je vroeg is, die am ongescheerd haft. En Jezus zei to am, Simon, ik heb die wat te zeggen. En hij zei to am, meester, zei. Einer houdt twee manen geld geleid. Einer wie am een som van 500 schuldig, en de andere 50. Ze kunnen am dat beide niet betalen, en hij strekt aan de schuld. Sag mir mal, wohne von dir beid wird am dort meiste regnen. Simon sieht zu am, ich nehm an, den he dort meiste geschenken haut. Du hast recht, sagt Jesus. Dann dreht Jesus sich nur die Früh und sagt zu Simon, sitzt du diese Früh? Ich käm bei dir am Hüse nenn, und du gibst mir nicht Worte de Feit zu waschen. Sie aber haft mir de Feit mit ihre Thronen gewaschen und mit ihre Hoor op m'n kopje dreigt. Du hast mij geen kus gegeven. Ober deze vroeg haf van dan, als ik en hen keem, nicht nur gegeven mijn feit te kussen. Du hast mij nicht eil op m'n kopje goten. Ober deze vroeg haf mij scheinrekkende eil over feit gegoten. Daarom zei ik die, er zijn veel zinden vergeeft.
daarom is ere leef zo groot. Dan wem al weinig vergeeft is, dem zijn leef is ook zoveel weinig. En Jezus zei toe er, die zijn diene zinden vergeeft. Die met am toop om der zouden vongen dan aan, te zichzelf te zeggen, wer is dit, deze goor zinden vergevendheid? Dan zei Jezus toe de vrouw, du bist der diene geloven je raad. Edel acht, go en vrede. En dat neemt zich zo erom dat Jezus bood erop der ik al ere steden en daarbij jink en predigt het evangelium van Gottesrijk. En die 12 jingen kamen ook met. En ook een je vroeges, die van beze geesten en krankheden weer geheeld worden. Door we Marie van Magdala uit de 7 dievels eruit je voren weeren. En Herodes zien deine Cusa, zijn vrouw Johanna en Susanna. En manche ander die van er haben goed gejeefd houden voor am te zorgen. En als ik veel volk toopgezameld houd en ander nog uit alle steden komen, reed hij dergen gelijknis. De jenken maunen uit zijn zo te zijn. En als hij zei, val welk het bezit waag, dan wordt het verklonkt en de vegel komen en vrouwt not op. Welk het val op een steen en ze bood als dat opkeem, verdreed dat wie dat niet feichtigheid houd. Water van volmanke distelen, en de distelen kamen ook op en stekten dat. Maar water van vol op goede eed, dat kam op en bracht 100 mal zo veel. En als hij dit gezegd had, schreeu hij, wij oren haft, dem lood hieren. Dan vroegen ze in de jinge aan, wat dat gelijknis te bedienen houd. Hij zei, u is het gegeeft, de geheimnissen en Gottesrijk te weten. To de andere overredek en gelijknissen dat ze dan nog kijken, kennen en dat over niet zijn. Dat ze dan nog horen en dat over niet verstaan. Dat gelijknis is dit. De zoot is God zijn woord. Die aan de zeed waag zijn die daar heren. Dan komt de dievel en neemt aan dat woord uit hem horten waag, dat ze niet zullen geloven en geraad worden. Over die op hem steen zijn die waar ze dat woord heren, dat dan met vrijden opnemen, maar die hebben niet waardelen. Ze leven de tijd lang, maar wanneer eerst verzekeringen even aankomen, vallen ze af. En dat woord maken distelen vol, zijn die dat woord heren, die dat dan over van de zorgen om leven, den rijkdom en dat plezier steken laten, dat het niet vol was. Maar die zoot op een gouden land zijn die dat woord heren en dat oprechtig en een goede hoort opnemen en geduldig blijven wat ze vrucht brengen. Keiner wordt een lamp aanstekken en die dan met een gefeest bestelpen of in een bad stalen. Maar stelt die op een lampenholer dat die erin komen, dat licht zijn kennen. Dan door is nuscht zo heimlich dat het niet wordt voor een dag komen en nuscht zo verstoken dat het niet wordt gevangen en aan het licht gebracht worden. Daarom ziet versichtig, wo je horchen. Dan wer immer door haft, dem wordt meer gegeven worden, wer aber nicht haft, van dem wordt ook dat genomen worden, wat hij dacht dat hij houdt. Dan kamen zijne mutter en breider nu arm en kunnen overwegen dat vele volk nicht dichtbij komen. Dan wordt aan van wem gezegd dat zijne mutter en breider buiten stonden en am zijne mochten. Hij aber zei to aan, mijn moeder en mijn broeder zijn deze, die God zijn woord heren en doen wat het zegt. Nu neemt zich dat einde bestemde dag zo om, dat hij en zijn jongen en een boot in hen stegen, en dan zegt hij toe aan, wel wie er wat meer nu de ander ziet voren, en ze leden los. Jezus over sleep hing wees aan, dan kwam en je wald je windstorm even meer, ze kregen zoveel water en boot, dat ze in je voor waren. En ze kamen en wurken arm op en zeiden, meester, meester, wie komen arm? Dan stond hij op en beschwicht den wind en dat tobende water. Dan leidt de wind no en dat wordt ganz stil. Hij aber zei toe aan, woer is jun geloven? Aber zij wonderde zich uit voorricht en zeiden einer tem anderen, wer kan dit zennen? Dan hij haft en je beiden dit woord over wind en water en de gehorchen arm. Dan voeren ze even naar de Gadarene erregend, aan de andere zijde van Galilea. En als ze op hem land stieg,
wie jegen armen Mann uit de Stad, die al lang dievelsje had had. Hij had geen kleider aan en leefde ook niet in een huis, maar had zijn verblijf in de greve. Als hij Jezus zag, schreef ik hij los en val ver aan haan en zei, Recht luid, wat heb ik met die te doen, Jezus, den hechsten God zijn zin? Ik bed kweel mij niet. Dan hij gebood den anderen geest uit den man eruit te komen, dan die houd hem al lang gepleurd. Ze hadden hem vast genomen en hangen feit houd hem met keden gebongen. En doch, van de dievel hem even kwam, reed hij de keden twee en wordt van hem in de wildnis gedreven. Jezus vroeg hem wo hij heet. Hij zei, Legion. Dan hij had veel dievels aan zich. En ze prachten hem aan niet hem afgrond in hen te schekken. Door op een boy grozen heerd schwien, dan prachten ze hem dat hij aan zou loten en de schwienen hen voeren. En hij geeft dat touw. Dan voeren de dievels uit den mensen uit en voeren en de schwienen hen. En de heerd moracht even een steile kant en meer aan hen en verzopen. En als de schwien hoort zagen wat passiert weer, randen die naar de stad ook op het land en vertalden wat geworden weer. Dan gingen die mensen haan te zien wat passiert weer, en kamen naar Jezus en vongen den man uit den de dievels eruit gevoren weeren. En aan even kwam de vorcht, als ze den man vernünftig am denken en die kleed, die Jezus voor het feit zette zagen. En die dat je zijnen houden vertaalden aan, wo de bezetene weer geheild worden. Dan kwam dat volk uit de ganse Gadarenische om jegen toe. En prachten aan dat hij er jegen verloten zal, dan aan houden de grote angst gepakt. En hij stieg en bood en hen en voertreeg. De man uit de dievelse rutje voor de weren prachet Jezus, als hij bij hem blijven kon. Maar Jezus schekt hem weg en zeed, Go naar huis en vertel aan door wat voor grote ding God voor die je doen heeft. En hij ging terug dat je ganse stout en vertelde wat Jezus voor grote dingen aan je doen houdt. En als Jezus terug kwam, nemen ze hem op, dan ze houden al alle nog aan je luurt. Je rood dan kwam je Iris, een verstonende man uit de school, val Jezus voor een feit en prachet aan naar zijn huis te komen. Dan zien het Eensje dochter, 12 jaar oud, lag op sterven. Aber während hij ging, drang dat volk aan. En de vrouw die al 12 jaar je blad houdt en alles wat ze tum leven houdt verdokterd houdt, en doch van keinem kon je heild worden, die kwam van hingen aan Jezus aan en voet aan bloos omkleed, en ze hield plotseling op met blijden. Dan zei Jezus, wer heeft mij aangescheerd? Als sie dort alle verstreiden, seht Peter zu ihm, Meister, dat Volk drängt und schifft die, und du fragst noch, wer die angeschiert haft. Aber Jesus seht, mi haft, wer angeschiert, ich mag dort von mi ne Kraft darüber jink. Als die Früh sagt, dass sie damit nicht kon je heim blieben, funkt sie an zu zettern und kämen schmeit sich Jesus verfeit und seht zu ihm, dort für alle Menschen, worum sie am angeschiert haut, en wo ze plötzlich weer geheild worden. Dan zei hij tot haar, dochter, dien geloven heeft die geholpen. Go in vreden. Während hij nog reed, kwam een van de synagogen verstonden zijn huis en zei tot hem, diene dochter is al gestorven. Dan loopt den meester nu maar tevreden. Aber als Jezus dat hield, zei hij tot hem, vercht die niet, je leefloos. Dan wordt hij gezond worden. Als hij hem huis en ging, leidt hij keinem met een en komen, buiten Peter en Jacob en Johannes, en dat kind er vader en moeder. Bennen wordt om dat kind je hield en je truert, aber hij zegt, ze zullen niet hielen. De is niet dood, die slaapt bloos. Ze überlachten even aan, dan ze wisten dat die dood wie. Aber hij schekt de oude uit, neemt er aan de hand en zegt, kind, sto op. Dan kwam de geest terug en er aan en, en ze stond plotseling op, en hij bevol aan er wat te eten te geven. En haar elderen verwonderden zich. Maar hij bevol aan dat hem te zeggen wat er passiert weer. Dan roept Jezus in de 12 jinger toop en geeft aan kracht en volmacht over alle dievel en ook krankheiten te helen. En hij schekt aan dat Gottesrijk te prediken en de kranken te helen,
En hij zei toe aan, neemt nust met op jullie reis, niet goonstaken, niet tauschen, niet brood, ook niet geld, niet eenmaal een tweede hemd. En hoe emmer je in een huis en goonen, daar blijf wat je vandoor wieder goonen. En wanneer ze je woer niet opnemen, dan gaat van zo'n stout weg en om aan te wonen, schettert je den stof van de feit. Dan geven ze zich op een weg en gingen der steden en predigden dat evangelium en heilen de kranken. Als Herodes, die over Galilea herrscht, hier wat alles passiert, wist hij niet wat hij denken zal. Dan eingeseden Jehoon weer van dood opgestonen. Eingeseden Elias weer voor een dag gekomen. Eingeseden ook dat een van de oude profeten opgestonen weer. Herodes aber zei, Jehoonen heb ik zelfs den kop afhaken laten, aber wer is dit, van dem ik al dit hier? En hij zocht nog een gelegenheid aan te zijnen. En als die apostel terugkamen, vertelde ze aan alles wat ze gedaan houden. Dan neem hij aan met, en ze gingen voor zich alleen naar de stad en Bethsaida. Op als het volk dat antwoord gingen ze aan hieraan. Hij heet aan welkom en reed toe aan van Gottes Rijk, en wem dat veelt, den heilt hij. En als het avondwoord kamen de 12 en zeiden toe aan, check dat volk weg. Dat ze naar de steden en landschaften en omgeving gingen, dat ze aan je dag komen en wat te eten vingen. Dat we zijn hier op een stap. Aber hij zei toe aan, geeft je aan te eten. Zij zeiden, we hebben hier niet meer als 5 brood en 2 vers. Buiten, we zullen voor al deze mensen gaan eten kopen, dan er werden ongeveer 5000 man. Hij zei toe zijn jinger, laat aan zich 50 am schouwer dol zaten. En ze deden dat, en schaften dat, dat ze zich alle dol zaten. Dan neemt hij de 5 brood en de 2 vers en kijkt hen op naar hemel, dankt ervoor en brugt dat en geeft de jinger dat, de mensen ver te zaten. Ze aten alle en worden zout en ze lozen nog 12 kar brokken taub, die even gebleven waren. Eenmaal als Jezus voor zich alleen in gebed weer, kwamen ze in de jinger er ook aan. Dan vroeg hij aan, wer die mensen zeiden dat hij weer. Ze zeiden, je houdt de deeper. Eentje ober zijn die best Elia. Eentje zijn die best een van de oude profeten van dood opgestonen. Hij zei toe aan, aber wer zei je dat ik zie? Peter antwoord en zei, du best God zien Christus. Hij waren dan streng, dat keinem te zijn, en zei de menschen zijn moest nog veel lieden en van de ältesten en schriftgeleerden en hoge priester versmeten worden. Hij wordt doodgemerkt worden, aber wordt den dreden dag van dood opstonen. Dan zei hij toe aan Aula, wer met mij metkomen wil, moet van zichzelf vergeten en dergelijk zijn kriets op zich nemen en metkomen. Wem dat door hem te donen is zijn leven te raden, wordt het verlieren, aber wer zijn leven om in het halve verlieren wordt, wordt zich dat raden. Dan wat haft een mens daarvan, wanneer hij de ganse welt gewendt en over zichzelf verliest en in de grond brengt. En wer zich met mij en mijn wereld schämt, met dem wordt de mensen zien zich ook schämen, wanneer hij in zijn heerlijkheid en in voordat zijn heilige engel er heerlijkheid komen wordt. Ik zei je de waarheid, hier stonden eenje die den dood niet smaken worden, wat ze dat Gottesrijk zijn worden. 8 uur nadem dat Jezus dit gezegd had, neem hij Petren, Johannes en Jacoben en ging met aan op een boogen op om te beden. En während hij beed, ändert zich zijn gezicht en zijn kleider worden schlok wit. En met eenmaal stonden 2 mannen, Moses en Elia, door en reden met Jezus. Die waren in heerlijkheid gekomen om met hem door even te reden, wo hij naar God zien willen en Jeruzalem sterven zal. Aber Peter en die met hem waren, waren zeer sleperig en als ze eerst ganz wakker waren, zagen ze zijn heerlijkheid. En die 2 mannen die bij hem stonden. En als die Jezus verleiden, zei Peter tot Jezus, Meester, dat is voor ons goed hier te zijn. Laat ons 3 zelten opstalen, een voor die, een voor Mozes en een voor Elia. Hij wist niet wat hij zei. Während hij dit zei, kwam de wolk met een schouten even aan en ze vergde zich als ze en de wolk ernen kwamen. Dan kwam de stem uit de wolk en zei, dit is mijn leven zijn, horcht nu aan.
En als die stem verschwonk, wie Jezus daar alleen. De hielden dat voor zich en reden te kennen daarvan wat ze aan die tijd beleefd houden. Als zij de nächsten dag van boer

Ik nog bij jou blijven en mij met jou afgeven. Breng den zenemel her. En während de jong haan kwam, schmeit die dievel am vader am aanstoot haan. Dan beveel Jezus den onreinen geest te verloten. Hij heil dat kind en geef zijn vader den vader. En ze staunden alle over God zijn heerlijkheid. Aber während alle man bewundert wat Jezus gedonen houd, zeed hij te zijn jinger, zorg zo dat je heren wat ik zei. Dan dat es meist so wiet, dat die Menschen sehen, wat de Menschen in de Hand gegeven worden. Aber sie verstunden nicht, wat hij zeed, en dat wat voor aan je heim geholen, dat sie dat nicht begrijpen konnen. En sie verchte sich, am te vragen, wat hij gemeint houd. Dan fangen de jinger aan zich door even te strijden, wer onje aan de geraadster zijn wordt. Als Jezus verneem, wat sie bij zich im horten dachten, neem hij een kleine kind en stel dat bij zich aan. En zei toe aan, wer immer dit kleine kind in mijn nomen opneemt, neemt mij op. En wer mij opneemt, neemt den op die mij geschikt heeft. Aber de geringste onder jou wordt de geraadste zijn. Dan zei Johan, meester, wie zagen wem en die nomen die wil uitdrieven, en wie verboden aan dat wil hij niet een van ons is? Aber Jezus zei te aan, verbeid aan dat niet, dan wer niet jij in ons is op onze zied. Als de tijd nodig kwam dat hij zal terug naar hemel genomen worden, en sloot hij zich direct naar Jeruzalem te gaan. Hij schikt woorddreier voorop, die gingen en een Samaritische dorpen in, door voor hem alles rijden te maken. Aber die nemen hem door niet op, wil hij zich vergenomen houden naar Jeruzalem te reizen. En als die jinger Jacob en Johan dat zagen, zeiden die haar, zelf wie vier van hemel erop vorderen, deze even zie te brengen, zoals Elia deed? Hij bekijkt zich arm en beschwicht aan en zei, weet je niet van wat voor een geest je stammen? Dan die mensen zijn es niet gekomen dat mensenleven te vernichten, aber dat te raden, en ze gingen nu een ander dorp. Als ze verlengd in waag gingen, zei wer te arm haar, ik wil met die metkomen en don't wo die haan geest. Jezus zei te arm, die vaas hebben ihre lager, die vegel in hem himmel hebben ihre naaster, aber die mensen zijn haf nog niet een plaats zijn kop haan te laaien. Dan zei hij te een anderen, kom met. Die aber zei haar, laat mij eerst gaan mijn vader begroven. Jezus zei te arm, laat de doodje ihre doodje begroven. Du aber go en predig dat Gottesrijk. Dan zei nog een ander te arm haar, ik wil metkomen. Aber laat mij eerst gaan van mijn familie afscheid nemen. Jezus aber zei te arm, wer zijn hand am pluug leicht en dan trek traagt, is am Gottesrijk niet te brokken. Daarop wilde haar zich 70 anderen en schickt die 2 en 2 taub verzig naar al die steden en dorpen te gaan, wo hij reken haan te komen. Hij zei toe aan, de arend is op Ierens groot, wo er zijn maar weinig arbeider. Praag het den haren die de arend geheert, arbeider te schicken toe arenden. Goed, ik schick je zo als lama manke wil. Neemt nicht ne geldtausch, nicht een zaak ook nicht schlore met, en begreist keinem hinge weges, ob uwe emmer je in een huis ankomen, spreekt in vreden ewe dat huis. En wann du an vredenskind woont, wordt jun vreden ewe aanblieven, wann ob er nicht, wordt de trek ewe ju komen. En dat huis ob er blieft, eet en drinkt, wat ze ju geven, dan een arbeider es in loon wird. Je zal er nicht van een huis num anderen gonen. Wann je an der Stadt an den kommen, wo sie je abnehmen, door eet wat sie je versaten. Heilt die Kranken, die da sind, en sagt an dat Gottesrijk es an no aan je komen. Aber wann je an der Stadt an den kommen, wo sie je nicht abnehmen, dann goot er ruut op een gaus en sagt, wie wäschen ons te jene schauen, ze goot een Stoff auf, die ons van jene Stadt aanhängt. Aber dit zal je weten, dat je dat Gottesrijk dich behouden. Aber ich sage ju, so dem Wort an jenem Tag leichter aufkommen als so eine Stadt. Wei die Kurazin, wei die Bethsaida. Wann diese große Wunder, die bei ju gedone worden, wären an Tieres und Sehenden gedone worden, die haute sich längst Sack angenommen, eine Ausgesäten und sich bekehrt.
Laut Wort von Tieres und Sieden am Gerecht leichter seinen

Jehoel wat en zeid, ze zullen die apostelen mol een beet lot naar uit konen. En hij zei te aan, je mannen uit Israël, bedenkt u dat gerintlich, wat je met deze mensen rekenen te doen. Nog niet lang terug kwam te Judas voor een dag, en je ver weer te zijn, en ongeveer 500 man hielden dat met aan. Hij wat doodgemerkt, en zijn aanhanger raden uit een eind, en dat je van allem nooit. Nu deze man stond Judas uit Galilea op während de volkstaling en kreeg een schoof van volk weg op zijn zied. Die kwamen ook aan. En die, nu aan harten, worden niet ingejuicht. En daarom zei ik u, blijf van deze mensen weg en laat die tevreden. Dan wanneer dit plan of dit werk van mensen is, wordt dat tenust worden. Wanneer dat aber van God is, kan je dat niet opholen. En je kunnen met eenmaal antwoorden dat je tegen God strijden. Zij nemen ze in een rood aan en roepten de apostel en lieten de draad prielen en bevolen aan niemals meer aan Jezus in een noemen te reden en lieten aan gonen. Dan verleiten de apostel de rood en vreiden zich dat ze weer een wit geacht worden om de noemen in het halve schoon te lieden. En ze gingen alle dagen om tempel en ook van huis te huis en predigden dat evangelium van Jezus Christus. En daardoor, als de jongen meer worden, worden de Griechisch redende Juden ontevreden over de Hebraïsche Juden-Christen, dan ze meenden er weetvrijers kamen bij de dergelijke toedeling te kort. Dan roepten de 12 de ganse jongenschap toop en zeiden, dat is niet raag dat wie anja loten dat woord te predigen om aan deschen te deinen. Daarom, breder, zeigt onja ju 7 oprechte mannen, die vol geest en wijsheid zijn, die wie verantwoordelijk mogen kennen deze dienst te doen. Wie hebben waren aanholen te beden en dat woord te predigen. Er verslag gevallen alle, en ze wählen Stephanus, einer die vol geloven en heiligen geest weer, en Philip, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, Parmenas, en Nicolaus van Antiochien. Die den Juden geloven aangenomen houden. Deze stalden zij de apostel ver, die beden even aan en leden aan de hang op. En dat Gottes woord verbreidt zich, en de jongenzool wordt in Jeruzalem immer geraten. En er kwamen ook veel priester te geloven. En Stephanus, vol geloven en kracht, deed grote wonder en tekens maken mensen. Dan stond een waaltje van de Libertiners in de goog op, en de Kirena en Alexandra. En die van Cilicië en Azië waren, vongen aan zich met Stephanus te strijden. Maar ze konden jegen de wijsheid en den geest en den herred niet stonen. Dan bekofte ze welke mannen te zijn, dat ze aan je heet houden laster werd jegen God en jegen Mozes reden. En ze reden dat volk en de eldesten en de schriftgeleerden op, en die kwamen en nemen aan Faust en brachten aan voor hem rood. Ze stalden ook valse getekenissen aan, die daar zeiden, dit man hielt niet op laster wird tegen deze heilige stad en dat gezaad te reden. Dan wie hebben am zagen hielt, dat Jezus van Nazareth deze stad doorbreken wordt en de moden anderen, die Mozes ons geloten heeft. En die hem rood zouten, kikten am alle aan en zijn gezegd zag het als een engel gezegd. Dan vroeg de hoge priester aan of dat zo weer. Hij zei, breder en vorders, harchte mal, de God, die in de heerlijkheid geheert, bejegend onze vorder Abraham, als hij nog in Mesopotamien weer, eier hij in Haran woont, en zei te hem, trek uit die land eruit en van die vriendschap weg, en een land nen dat ik die wiese woon. Dan ging hij uit dat Chaldea land eruit en woont in Haran. En als die vorder eerst dood weer, schekt God hem in dit land nen, waar je nu wonen. Aber Gott geeft am doorbennen kein Aufgut, nicht einmal genug sein Fout enop te zaten, en doch, eier Abraham ein Kind houd, versprüch hij arm, en seine Kinder no arm, dat Land zu haben. Gott aber, seht zu am so, deine Kinder waren fremde zennen, en in ein Land, dat sie nicht ihnen, die waren an versklaven en 400 Jahre schlecht behandeln. En het Volk dat an versklaven wort, wo ek rechten. En dan worden zij door eruit komen en mij in dit land deinen, zegt God. Dan geeft God aan den bund,
den heim hat er Beschneidung betekent.